Samen klemt het zelfs iets voor vet. Een brief des Leber, wo absoluut niks aan je in de. Niks! Wo ist denn sich der Mode nach, so mir voller?